0: de case, ui!
1: Ui!
0: Dus! Da-da, dus! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui!